doch nix. Hey. Bracker van Balmain. Bracker van Balmain. Bracker van Balmain. Gekke oud, dosos. Fatomana, losos. Nog steeds loeren wij op klusos. Gekke cellen volle posos. Rabé, pauw. Bracker, shandy, fuck is snauw. Ik ben ander in die